0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: on. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Hier is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Benieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De loketten van burgerzaken in Duffel worden vernieuwd van 12 tot en met 23 oktober. Tijdens de werken verhuist de dienst naar de Schepenzaal. Er gelden aangepaste openingsuren en de dienstverlening is beperkt. Op maandag 19 oktober is burgerzaken gesloten door de jaarmarkt. Inwoners controleren best vooraf de openingsuren op de website. Vanaf 26 oktober is er een nieuwe service. Wie een identiteitskaart of reispas aanvraagt, kan gratis een digitale pasfoto laten maken aan het loket. Een eigen pasfoto meenemen is dan niet meer nodig. Een deel van het dak van het vernieuwde stadhuis van Mortsel moet opnieuw worden hersteld. Enkele dakleien aan de voorkant voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer voert de herstelling op eigen kosten uit. De stad krijgt dus geen extra factuur. Op maandag 12 oktober worden stellingen geplaatst, daarna starten de werken. Het stadhuis blijft gewoon open. Grote hinder wordt niet verwacht, mogelijk moet het terras van Café Modern tijdelijk sluiten. Het stadhuis werd nog geen jaar geleden opnieuw geopend, na de renovatie. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: klaar voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Stichting Tegen Kanker organiseert op maandag 26 oktober een infoavond over levensloop in Hoven. De bijeenkomst vindt plaats van 20 tot 22 uur in dienstencentrum Ten Hoven. Levensloop is een evenement waarbij teams 24 uur lang wandelen of lopen tegen kanker. In Hoven staat levensloop gepland op 9 en 10 oktober volgend jaar. Tijdens de infoavond ontdek je hoe inwoners, scholen, verenigingen, ondernemers en vrijwilligers kunnen helpen. De opbrengst van levensloop gaat naar onderzoek en steun voor mensen die met kanker te maken hebben. Dienstencentrum Ten Hoven ligt aan de René Verbeeklaan nummer 3. Morgen wordt in Mortsel het kunstwerk Hier groeit iets onthuld. Het werk aan de Eggestraat vraagt aandacht voor meer groen in de stad. Burgerinitiatief Gebermte en project Bastions en Buren werkten samen met kunstenaars Tom Schoonhoge en Sarah de Vos. Zij gaven een groot betonnen blok een nieuw uitzicht. Het kunstwerk toont hoe natuur zelfs tussen stenen kan groeien. De inhuldiging start zondag 11 oktober om 15 uur aan de Eggestraat. Om 15:30 volgt een korte wandeling over de Groene Berm richting muziektheater Riff. Daar wordt om 16:00 afgesloten met muziek. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel, met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Vonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De loketten van Burgerzaken in Duffel worden vernieuwd van 12 tot en met 23 oktober. Tijdens de werken verhuist de dienst naar de Schepenzaal. Er gelden aangepaste openingsuren en de dienstverlening is beperkt. Op maandag 19 oktober is Burgerzaken gesloten door de jaarmarkt. Inwoners controleren best vooraf de openingsuren op de website. Vanaf 26 oktober is er een nieuwe service. Wie een identiteitskaart of reispas aanvraagt, kan gratis een digitale pasfoto laten maken aan het loket. Een eigen pasfoto meenemen is dan niet meer nodig. Een deel van het dak van het vernieuwde stadhuis van Mortsel moet opnieuw worden hersteld. Enkele dakleien aan de voorkant voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer voert de herstelling op eigen kosten uit. De stad krijgt dus geen extra factuur. Op maandag 12 oktober worden stellingen geplaatst, daarna starten de werken. Het stadhuis blijft gewoon open. Grote hinder wordt niet verwacht, mogelijk moet het terras van Café Modern tijdelijk sluiten. Het stadhuis werd nog geen jaar geleden opnieuw geopend, na de renovatie. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Contig Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Contig aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvcontig.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De loketten van Burgerzaken in Duffel worden vernieuwd van 12 tot en met 23 oktober. Tijdens de werken verhuist de dienst naar de Schepenzaal. Er gelden aangepaste openingsuren en de dienstverlening is beperkt. Op maandag 19 oktober is Burgerzaken gesloten door de jaarmarkt. Inwoners controleren best vooraf de openingsuren op de website. Vanaf 26 oktober is er een nieuwe service. Wie een identiteitskaart of reispas aanvraagt, kan gratis een digitale pasfoto laten maken aan het loket. Een eigen pasfoto meenemen is dan niet meer nodig. Een deel van het dak van het vernieuwde stadhuis van Mortsel moet opnieuw worden hersteld. Enkele dakleien aan de voorkant voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer voert de herstelling op eigen kosten uit. De stad krijgt dus geen extra factuur. Op maandag 12 oktober worden stellingen geplaatst, daarna starten de werken. Het stadhuis blijft gewoon open. Grote hinder wordt niet verwacht, mogelijk moet het terras van Café Modern tijdelijk sluiten. Het stadhuis werd nog geen jaar geleden opnieuw geopend, na de renovatie. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Radio.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraadstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.nl.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 5:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois, de Groene Long van Duffel, de waterbekkens van Waterlink, het Fort van Duffel, het Mauriobos, de Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Stichting Tegen Kanker organiseert op maandag 26 oktober een infoavond over levensloop in Hoven. De bijeenkomst vindt plaats van 20 tot 22 uur in dienstencentrum Ten Hoven. Levensloop is een evenement waarbij teams 24 uur lang wandelen of lopen tegen kanker. In Hoven staat levensloop gepland op 9 en 10 oktober volgend jaar. Tijdens de infoavond ontdek je hoe inwoners, scholen, verenigingen, ondernemers en vrijwilligers kunnen helpen. De opbrengst van levensloop gaat naar onderzoek en steun voor mensen die met kanker te maken hebben. Dienstencentrum Ten Hoven ligt aan de René Verbeeklaan nummer 3. Morgen wordt in Mortsel het kunstwerk Hier groeit iets onthuld. Het werk aan de Eggestraat vraagt aandacht voor meer groen in de stad. Burgerinitiatief Gebermte en project Bastions en Buren werkten samen met kunstenaars Tom Schoonogen en Sarah de Vos. Zij gaven een groot betonnen blok een nieuw uitzicht. Het kunstwerk toont hoe natuur zelfs tussen stenen kan groeien. De inhuldiging start zondag 11 oktober om 15 uur aan de Eggestraat. Om 15:30 volgt een korte wandeling over de Groene Berm richting muziektheater Riff. Daar wordt om 16 uur afgesloten met muziek. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel, met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Sabbels zijn zeker blij dat een vrije dag begint. Meer bepaald twee vrije dagen. Een hele fijne zaterdagmorgen. Twee vrije dagen. Dat betekent Radio Zuidrand beluisteren zonder zorgen. En meer bepaald op deze zaterdagmorgen om 10 uur is dat Viva Kiesweekend.

0: Clayden Far Far Away. En heb je daarnet gehoord bij het begin van het nummer Agressie op de radio. Of tijd voor wat info. Radio Zuidrand, agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub VZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst staat het ons

0: beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Is het al carnaval? Is het al carnaval? Nee, het is nog geen carnaval. En toch was er tijd voor een Polonaise. Hier bij Radio Zuidrand met Justin de Wild en Cheerio. De muzikale zon in je radio op zaterdagmorgen, vrienden. Viva! Het is weekend.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek,
2: jouw goed gevoel.
3: Het Duitse woord schmutz betekent zoveel als viezigheid, vuiligheid in het Nederlands, maar ja, daar hebben we het hier niet over. Hier gaat het over de Limburgse groep Schmutz. In 1984 had zijn hit met deze lange.

0: van het tijd.
1: Als de wekker gaat, als de dag begint, maak je maar geen zorgen. Dit is
0: Radio Zuidrand.
1: Regio Radio voor de Zuidrand van Antwerpen en de Rubbelstreek. Met op zaterdagmorgen.

0: Wakker Wekker. Diana Meert heeft een mailtje gestuurd en de vraag is: is Diana verliefd? Ja, dus voor haar een weetje natuurlijk en voor ons blijft het een raadsel, want ze antwoordt er niet op, maar de keuze van haar plaatje, ja, dat verduidelijkt voor mij toch wel veel. Want wat denk je van deze verdamd ich liebe dich?
1: De Wakkere Wekker.

0: van jouw regio. Zuidrand.
1: Daarnet hadden we Matthias Reim met Verdammt, ich lieb dich. En daarna Lisa Delbo met Liefde is een kaartspel. Je merkt het, het draait hier allemaal om de liefde. En Diane van, van de wakkere wekker van daarnet stuurde me een mailtje, zegt Paul, verliefd, verliefd. Ik ben al jaren verliefd, maar ze vertelt er lekker niet bij op wie en voor hoe lang. We gaan luisteren naar Harry Styles.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

Vandaag 10 oktober is de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Mensen die het geestelijk niet zo makkelijk hebben, zich een beetje beter laten voelen. Dat is ook wel heel belangrijk natuurlijk. Luister naar Fiction Factory and Feels Like Heaven.

0: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.
1: Op zaterdagmorgen vertrek ik erg vroeg naar de studio's van Radio Zuidrand. En in de herfst- en winterperiode dan wil het nog wel eens donker zijn. Dan kijk je naar boven, naar de sterren en naar de volle maan. En op 26 oktober om 5:10 is het weer zover. Dan is er weer een mooie ronde volle maan te zien.

0: Zuidrand draait om jou.
1: Genoeg naar boven gekeken. Tijd om naar beneden te kijken naar mijn vers kopje koffie bijvoorbeeld dat hier voor mijn neus staat. Ziet u aan het ontbijt. Smakelijk eten dan. En blijf er luisteren, vrienden. Dadelijk is er wat informatie. En daarna gaan we verder met Viva. Het is weekend tot 12 uur.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De loketten van Burgerzaken in Duffel worden vernieuwd van 12 tot en met 23 oktober. Tijdens de werken verhuist de dienst naar de Schepenzaal. Er gelden aangepaste openingsuren en de dienstverlening is beperkt. Op maandag 19 oktober is Burgerzaken gesloten door de jaarmarkt. Inwoners controleren best vooraf de openingsuren op de website. Vanaf 26 oktober is er een nieuwe service. Wie een identiteitskaart of reispas aanvraagt, kan gratis een digitale pasfoto laten maken aan het loket. Een eigen pasfoto meenemen is dan niet meer nodig. Een deel van het dak van het vernieuwde stadhuis van Mortsel moet opnieuw worden hersteld. Enkele dakleien aan de voorkant voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer voert de herstelling op eigen kosten uit. De stad krijgt dus geen extra factuur. Op maandag 12 oktober worden stellingen geplaatst, daarna starten de werken. Het stadhuis blijft gewoon open. Grote hinder wordt niet verwacht, mogelijk moet het terras van Café Modern tijdelijk sluiten. Het stadhuis werd nog geen jaar geleden opnieuw geopend, na de renovatie. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Viva, het is weekend. Ontbijtra. Allee ja, brunchradio op zaterdag.
3: Radio Zuidrand.

0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
1: Ja, en dat moet ik je natuurlijk geen twee keer vertellen. Geniet van je weekend bij Radio Zuidrand. En kijk, voor de gelegenheid heb ik er gewoon mijn gitaarke bij genomen.

0: 1994, een liefdesverklaring van de Dinky Toys met Coco Junior en het stemmetje van Bea Luna. En datzelfde jaar onder ze ook de zomerhit mee.
1: Zuidrand, jouw dagelijkse dosis feel good.
0: Veel meer kan ik je niet bieden dan een declaration de amor. Alhoewel deze van Simon en Garfunkel, dat is natuurlijk

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gratis reclame voor de NMBS moet kunnen. Spring en met de trein naar Oostende. Ja, we zijn weer vertrokken, en vrienden. Wat die CCO betreft, ik heb wat mails binnengekregen. Ik wou net zeggen, gracias Marina, maar gracias mag naar het schijnt ook. Hè. Het hangt er vanaf in welke streek van Spanje je bevindt. Wij houden het eenvoudiger, we zeggen gewoon merci, dank u wel.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: I do my head toss.

0: Het leven zit vol ups en downs. Liever veel ups en weinig downs. Maar goed, het is vandaag de dag van de palliatieve zorg. Met aandacht voor het doorbreken van het taboe rond het levenseinde.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: De familie Verhulst. Ja, niet die, maar een ander, want deze mensen komen uit Lint. Die hebben het Dekselse duo voor vandaag binnengestuurd. We beginnen met een oude bekende, de formatie Wham met Freedom. En we eindigen met Eagle Eye Sherry en Save Tonight.
1: Het Dekselse

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Kijk jij ook graag naar de sterren? Ga dan deze avond even naar Volkssterrenwacht Urania, want daar is de nacht van de duisternis. Alle informatie vind je op het internet.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
0: Als het op ijsschaatsen aankomt, ben ik een echt kneusje, maar dat is zeker niet het geval voor Escilla. Dancing on the Ice.
2: I got that summer on my skin.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Vonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: De man heeft in zijn leven veel opmerkelijke uitspraken gedaan. Onder andere deze: rock and roll en liefde zorgen voor alchemie. 1 plus 1 is 3. Ik heb het over Bruce Springsteen en Glory.

0: Ik geef het stokje dadelijk door aan Dave Beekmans. Hij draait muziek voor jullie tussen 12 en 2. En daarna nog een heleboel collega's. Ga maar eens gaan kijken naar de website van Radio Zuidrand. Want daar vind je alles terug en kan je ons natuurlijk ook streamen waar ook ter wereld. Nieuwe afspraak zaterdag om 10 uur voor een nieuwe Viva. Ah ja, het is weekend natuurlijk.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Radio Zuidrand.
4: And that's all, folks.
5: Wat er ook gebeuren mag, dit programma eindigt altijd met een lach.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De loketten van Burgerzaken in Duffel worden vernieuwd van 12 tot en met 23 oktober. Tijdens de werken verhuist de dienst naar de Schepenzaal. Er gelden aangepaste openingsuren en de dienstverlening is beperkt. Op maandag 19 oktober is Burgerzaken gesloten door de jaarmarkt. Inwoners controleren best vooraf de openingsuren op de website. Vanaf 26 oktober is er een nieuwe service. Wie een identiteitskaart of reispas aanvraagt, kan gratis een digitale pasfoto laten maken aan het loket. Een eigen pasfoto meenemen is dan niet meer nodig. Een deel van het dak van het vernieuwde stadhuis van Mortsel moet opnieuw worden hersteld. Enkele dakleien aan de voorkant voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer voert de herstelling op eigen kosten uit. De stad krijgt dus geen extra factuur. Op maandag 12 oktober worden stellingen geplaatst, daarna starten de werken. Het stadhuis blijft gewoon open. Grote hinder wordt niet verwacht, mogelijk moet het terras van Café Modern tijdelijk sluiten. Het stadhuis werd nog geen jaar geleden opnieuw geopend, na de renovatie. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

Goedemiddag, Zuid-Raad. Paul van Krijn die reinigt hier alweer de spade. Volgende week, zaterdag, is hij hier weer met zijn Viva. Het is weekend. Welkom bij de Lunchbreak. Jouw vaste afspraak om de zaterdagmiddag. Het is 12 uur geweest. En ja, fijn dat je erbij bent. De komende 2 uur zorgen wij voor de perfecte muzikale lunch met de lekkerste classics en de nieuwste hits hier in jouw

mannen van 4-8 op de Technotour samen met DJ Frank Hellemans en de Blauwe Geschilderde. Deze zaterdagmiddag 10 oktober, als je heel snel bent, kan je nog misschien een deeltje meepikken van de Oogstmarkt in Kondig. Moet je wel vertellen, het is om 1 uur daar al afgelopen, dus dan zal je je echt wel moeten haasten om daar al op tijd bij.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

Easy Going. Deze Don't Push It, Don't Force It, Leon Haywood uit de jaren 70. Ben je trouwens op zoek naar een boek? Kan je best vandaag nog even langsgaan in Mortsel. Rond het centrum is er vandaag een najaarsboekenmarkt. Dus met z'n allen daarheen de hele dag.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig, Eikhof 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

geschiedenis blijft zich herhalen. Ook in de jaren 70 en 80 kwamen de leuke Nederlandse muziekjes onze kant op. En dat is zo nu niet anders. Ronnie Flex samen met Criss Cross Amsterdam en Adrenaline.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 17:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn mooist, de Groene Long van Duffel, de waterbekkens van Waterlink, het Fort van Duffel, het Mauriobos, de Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: die heeft waarschijnlijk haar wandelbotinekjes aangedaan voor die uphillse wandeling, die bergwandeling. Voor een gewone wandeltocht en een wandelzoektocht in Aartselaar denk ik niet dat je echt bergwandelschoenen nodig hebt. Met een leuke sneaker zal je wel rondkomen, denk ik. In Aartselaar, daar moet je dus vandaag zijn, in en rond het Solf, voor een prachtige najaarswandelzoektocht. En je kan er nog leuke raadsels oplossen ook. Dus de hele dag door vertrek je, doe je trouwens in het centrum van Aartselaar.
1: Bring the action.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Stichting Tegen Kanker organiseert op maandag 26 oktober een infoavond over levensloop in Hoven. De bijeenkomst vindt plaats van 20 tot 22 uur in dienstencentrum Ten Hoven. Levensloop is een evenement waarbij teams 24 uur lang wandelen of lopen tegen kanker. In Hoven staat levensloop gepland op 9 en 10 oktober volgend jaar. Tijdens de infoavond ontdek je hoe inwoners, scholen, verenigingen, ondernemers en vrijwilligers kunnen helpen. De opbrengst van levensloop gaat naar onderzoek en steun voor mensen die met kanker te maken hebben. Dienstencentrum Ten Hoven ligt aan de René Verbeeklaan nummer 3. Morgen wordt in Mortsel het kunstwerk Hier groeit iets onthuld. Het werk aan de Eggestraat vraagt aandacht voor meer groen in de stad. Burgerinitiatief Gebermte en project Bastions en Buren werkten samen met kunstenaars Tom Schoonogen en Sarah de Vos. Zij gaven een groot betonnen blok een nieuw uitzicht. Het kunstwerk toont hoe natuur zelfs tussen stenen kan groeien. De inhuldiging start zondag 11 oktober om 15 uur aan de Eggestraat. Om 15:30 volgt een korte wandeling over de Groene Berm richting muziektheater Riff. Daar wordt om 16:00 afgesloten met muziek. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel, met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Dave Beekmans.

Tijd vliegt, meneer Jan, dat bewijst dit tweede deel alweer. Daar zijn we aan toegekomen van de lunchbreak op deze zaterdag. En gelukkig blijft het hart slaan voor Nathan Dole en Bebe Rexha. Wow.

luistert nog steeds naar de lunchbreak op Radio Zuid-Rand. En als je nog plannen hebt voor het weekend, kan ik je morgen alvast een wandeling aanraden of een marktje aanraden. Morgen zondag de Korte Ketenmarkt in Kontich op het Stationsplein draait daar alles om de Korte Keten. Tussen 11 en 4 ontdek je er kraampjes vol verse streekproducten, rechtstreeks van de boer of de lokale maker. Een ideale stop dus voor tijdens je wandel- of fietstochtje. Morgen zondag dus met z'n allen naar het Stationsplein in Kontich.

Wij zijn de stem van jouw regio met een classic nog eens. Fleetwood Mac en Little Lies. Hier in de Zuidrand gaan de hits onverminderd door en hebben wij de beste informatie wat er allemaal ruilt en zeilt in onze regio. Nu Olivia Rodrigo nog eens en The Cure.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21:30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16:30. En van 17:30 tot 21:30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraadstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

10 oktober misschien niet meteen de periode om te genieten van het zon, zee en het strand. Lisa Lewis die houdt ons wel een beetje warm daarvoor. Voor wie je zondag op een muzikale manier wil inzetten, daar heb ik een leuk ideetje voor. In zaal het Prieel in Hoven vindt er een sfeervol aperitiefconcert plaats. Verwacht je aan een meeslepend klassiek ensemble, gevolgd door een drankje achteraf. Het perfecte recept dus voor een ontspannen zondag voormiddag. Morgen dus afspraak aan zaal het Prieeltje als je wil gaan.

En zo vliegen 2 uur lunchbreak als een sneltreinvaart langs je voorbij. Bedankt voor je middag door te brengen bij Zuid-Holland. Hopelijk heeft de lunch en de muziek je gesmaakt. Geniet toch van je weekend. Veel plezier met de collega's hier bij Zuid-Holland. Want zij brengen ook de beste hits. Ook tijdens dit weekend. Wat had je anders gedacht?

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontig Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal half diepte Kontig aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontig.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De loketten van Burgerzaken in Duffel worden vernieuwd van 12 tot en met 23 oktober. Tijdens de werken verhuist de dienst naar de Schepenzaal. Er gelden aangepaste openingsuren en de dienstverlening is beperkt. Op maandag 19 oktober is Burgerzaken gesloten door de jaarmarkt. Inwoners controleren best vooraf de openingsuren op de website. Vanaf 26 oktober is er een nieuwe service. Wie een identiteitskaart of reispas aanvraagt, kan gratis een digitale pasfoto laten maken aan het loket. Een eigen pasfoto meenemen is dan niet meer nodig. Een deel van het dak van het vernieuwde stadhuis van Mortsel moet opnieuw worden hersteld. Enkele dakleien aan de voorkant voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer voert de herstelling op eigen kosten uit. De stad krijgt dus geen extra factuur. Op maandag 12 oktober worden stellingen geplaatst, daarna starten de werken. Het stadhuis blijft gewoon open. Grote hinder wordt niet verwacht, mogelijk moet het terras van Café Modern tijdelijk sluiten. Het stadhuis werd nog geen jaar geleden opnieuw geopend, na de renovatie. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: belangrijk gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Het weekend van Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linkse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Fonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De loketten van Burgerzaken in Duffel worden vernieuwd van 12 tot en met 23 oktober. Tijdens de werken verhuist de dienst naar de Schepenzaal. Er gelden aangepaste openingsuren en de dienstverlening is beperkt. Op maandag 19 oktober is Burgerzaken gesloten door de jaarmarkt. Inwoners controleren best vooraf de openingsuren op de website. Vanaf 26 oktober is er een nieuwe service. Wie een identiteitskaart of reispas aanvraagt, kan gratis een digitale pasfoto laten maken aan het loket. Een eigen pasfoto meenemen is dan niet meer nodig. Een deel van het dak van het vernieuwde stadhuis van Mortsel moet opnieuw worden hersteld. Enkele dakleien aan de voorkant voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer voert de herstelling op eigen kosten uit. De stad krijgt dus geen extra factuur. Op maandag 12 oktober worden stellingen geplaatst, daarna starten de werken. Het stadhuis blijft gewoon open. Grote hinder wordt niet verwacht, mogelijk moet het terras van Café Modern tijdelijk sluiten. Het stadhuis werd nog geen jaar geleden opnieuw geopend, na de renovatie. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub VZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend
2: bij Radio Zuidrand.

met de maten. Uren blote plekken dat zijn memories verlaten. De tijd is nu, het lijf te kut. Dus denken doe je straks als je wakker wordt. 1, 2, 3, rak!

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Stichting Tegen Kanker organiseert op maandag 26 oktober een infoavond over levensloop in Hoven. De bijeenkomst vindt plaats van 20 tot 22 uur in dienstencentrum Ten Hoven. Levensloop is een evenement waarbij teams 24 uur lang wandelen of lopen tegen kanker. In Hoven staat levensloop gepland op 9 en 10 oktober volgend jaar. Tijdens de infoavond ontdek je hoe inwoners, scholen, verenigingen, ondernemers en vrijwilligers kunnen helpen. De opbrengst van levensloop gaat naar onderzoek en steun voor mensen die met kanker te maken hebben. Dienstencentrum Ten Hoven ligt aan de René Verbeeklaan nummer 3. Morgen wordt in Mortsel het kunstwerk Hier groeit iets onthuld. Het werk aan de Eggestraat vraagt aandacht voor meer groen in de stad. Burgerinitiatief Gebermte en project Bastions en Buren werkten samen met kunstenaars Tom Schoonhoge en Sarah de Vos. Zij gaven een groot betonnen blok een nieuw uitzicht. Het kunstwerk toont hoe natuur zelfs tussen stenen kan groeien. De inhuldiging start zondag 11 oktober om 15 uur aan de Eggestraat. Om 15:30 volgt een korte wandeling over de Groene Berm richting muziektheater Riff. Daar wordt om 16:00 afgesloten met muziek. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel, met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Een hele fijne zaterdagnamiddag. Heel wat leuke dingen in de show. Emma die komt straks alvast langs. We gaan ook even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 10e oktober. En heel veel grootheids. Dat is alvast de bedoeling met nu deze van Ten Sharp.

0: grote hit van Camilla was dat hier bij Zuidrand. We zijn toegekomen aan ons muziekfeitje van vandaag. En Emma gaat jou alles vertellen over deze grote hit, Tom's Diner.
1: Tijdens de ontwikkeling van de MP3 gebruikte ingenieur Karl-Heinz Brandenburg de a cappella-versie van Tom's Diner als zware geluidstest. Suzanne Vega's stem klonk bij vroege compressiepogingen vervormd, waardoor hij het systeem bleef verfijnen. Zo kreeg Vega later de bijnaam de moeder van de MP3.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

En voor het wat stevigere werk moeten wij bij Bon Jovi zijn natuurlijk. Deze grote hit, Living on a Prayer, hoorde je net. Zo dadelijk gaan we eens even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 10e oktober. Eerst deze prachtige song, al zeggen we het zelf natuurlijk. Hè. Deze Choosing Texas. Just

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 10 oktober vandaag, een aardbeving in San Salvador. Dood 500 mensen en dat in 1986. Er was de opening van de Olympische Zomerspelen in Tokio, in Japan, in 1964. En het eerste synthetische wasmiddel Dreft komt op de markt vandaag. En dat is eigenlijk vrij lang geleden, in 1933. En het Panama-kanaal wordt ook geopend vandaag. En dat in 1913.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Het weekend van Radio Zuidrand.

Welke DJ is alweer uitgeroepen tot de beste van de wereld? Dat kom je vandaag ook nog te weten. We gaan ook nog even naar Rock Werchter. En we gaan ook nog kijken naar het Songfestival. Dat en nog veel meer tussen dit en 7 uur vanavond. Ik heb ook nog deze hier, Drop Dead.

Zo dadelijk zit je alweer op de eerste rij wat het nieuws betreft uit de regio, dankzij het regionieuws. En daarna is er nog veel meer. Ik heb tot die tijd nog deze Let Your Love Flow.

0: Pan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De loketten van Burgerzaken in Duffel worden vernieuwd van 12 tot en met 23 oktober. Tijdens de werken verhuist de dienst naar de Schepenzaal. Er gelden aangepaste openingsuren en de dienstverlening is beperkt. Op maandag 19 oktober is Burgerzaken gesloten door de jaarmarkt. Inwoners controleren best vooraf de openingsuren op de website. Vanaf 26 oktober is er een nieuwe service. Wie een identiteitskaart of reispas aanvraagt, kan gratis een digitale pasfoto laten maken aan het loket. Een eigen pasfoto meenemen is dan niet meer nodig. Een deel van het dak van het vernieuwde stadhuis van Mortsel moet opnieuw worden hersteld. Enkele dakleien aan de voorkant voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer voert de herstelling op eigen kosten uit. De stad krijgt dus geen extra factuur. Op maandag 12 oktober worden stellingen geplaatst, daarna starten de werken. Het stadhuis blijft gewoon open. Grote hinder wordt niet verwacht, mogelijk moet het terras van Café Modern tijdelijk sluiten. Het stadhuis werd nog geen jaar geleden opnieuw geopend, na de renovatie. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Straks gaan we even kijken wie er uitgeroepen is tot de beste DJ van de wereld. De jarige van de dag, die komen er ook nog aan. En voor de rest kan je genieten alweer van de grote hits, zoals jullie hier bij Zuidrand gewend bent. Tina Turner, dat is ook zo'n monument, die ook niet meer is helaas. Het zal een grote hit met deze I Don't Wanna Fight.

nummers om vrolijk van te worden. En dit hier is ook iets om vrolijk van te worden, want de Franse DJ David Guetta is alweer uitgeroepen tot de nummer 1 van de wereld. Ook de tweede plaats is opnieuw voor de Nederlander Martin Garrix, die in 2024 nog bovenaan stond. Ook onze Dimitri Vegas en Like Mike en Charlotte de Witte krijgen een mooie plaats. Het is de zesde keer trouwens dat David Guetta de pole wint. Hij won eerder ook al in 2011, 2020, 2021, 2023 en 2025. Martin Garrix voerde de lijst al vijf keer aan en eindigt nu op de tweede plaats.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

Ik heb dit nummer intussen in mijn wekker gezet om wakker te worden. Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Zo dadelijk gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag.

We zijn er jarig vandaag. Wel, Tuur de Weert, die wordt er 83 vandaag. Dat is een Vlaams acteur, bekend als Maurice uit FC De Kampioenen. Dan ook nog Joke de Vink, die wordt er 54. En de Vlaamse actrice uit Flikken, Vermist en het Vonnis. Tom de Wispelare, dat is een Vlaams acteur uit Van Vlees en Bloed, Cordon en Cowboys, die wordt er vandaag 50. Dan ook nog Mitchell, die wordt er 73 vandaag. Een Schotse zanger van Ultravox en mede-organisator van Live Aid is dat. David Lee Roth, die wordt er 72. Dat is een Amerikaanse rockzanger, bekend van Van Halen.

En zo is het bijna 6 uur geworden. Zo dadelijk duiken wij de avond in hier bij Zuidrand. Het nieuws dat komt er ook nog aan. Deze man had een grote hit met If I Were a Rich Man. En dan heb ik het natuurlijk over Roger Whittaker.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De loketten van burgerzaken in Duffel worden vernieuwd van 12 tot en met 23 oktober. Tijdens de werken verhuist de dienst naar de Schepenzaal. Er gelden aangepaste openingsuren en de dienstverlening is beperkt. Op maandag 19 oktober is burgerzaken gesloten door de jaarmarkt. Inwoners controleren best vooraf de openingsuren op de website. Vanaf 26 oktober is er een nieuwe service. Wie een identiteitskaart of reispas aanvraagt, kan gratis een digitale pasfoto laten maken aan het loket. Een eigen pasfoto meenemen is dan niet meer nodig. Een deel van het dak van het vernieuwde stadhuis van Mortsel moet opnieuw worden hersteld. Enkele dakleien aan de voorkant voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit. De aannemer voert de herstelling op eigen kosten uit. De stad krijgt dus geen extra factuur. Op maandag 12 oktober worden stellingen geplaatst, daarna starten de werken. Het stadhuis blijft gewoon open. Grote hinder wordt niet verwacht, mogelijk moet het terras van Café Modern tijdelijk sluiten. Het stadhuis werd nog geen jaar geleden opnieuw geopend, na de renovatie. Morgen, zondag, krijgen we in de regio Antwerpen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt tot 15 graden. Maandag begint fris en verloopt grotendeels bewolkt, maar wel droog. In de namiddag wordt het zachter, met maxima rond 18 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de drie. We krijgen een wisselend tot zwaar bewolkte hemel met mogelijk een plaatselijke bui. De temperatuur loopt op tot 20 graden. Kortom, na een frisse zondag wordt het begin volgende week geleidelijk zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het nummer komt je misschien bekend voor en gelijk heb je, want dat was in de jaren 80 nog een groot hit voor New Shoes. Een heel goede avond. Het komende uur gaan we kijken naar de Afwasdoomkalender. Christophe komt langs. We gaan ook kijken wat er vandaag jaren geleden op nummer 1 stond. Dat en nog veel meer. Ik heb nu deze van Genesis en I

Ik heb intussen nog de kalenders opgezocht van Ava's Dome. Heel binnenkort is er Bryan Adams op 15 oktober. The Night of the Proms komt er ook aan op 20, 21 en 22 november. André Rieu met zijn nieuwjaarsconcert is er op 10 januari. Dan zijn er ook The Editors op 19 februari. Teddy Swims met The Ugly Tour is er op 26 en 27 maart. En dan is er ook een van de hoogtepunten van volgend jaar, Meteor, met 10 jaar Meteor. En dat op 5 mei.

0: week rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De Zuidrand draait om jou.

Ik heb nog wat muzieknieuws intussen, want Tsjechië doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. En dat vanwege besparingen. Nederland stuurt op de valreep toch een kandidaat. En ook België zal volgend jaar wel deelnemen.

0: Het is en blijft een grote hit. Mooie popsong van Coldplay en Speed of Sounds. We gaan een beetje zot doen op deze zaterdagavond, want Christophe die gaat hebben over een grote hit van Marva.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: Met de lente al dan niet volop in de lucht, is een even opgewekt als meeslepend luchtig liedje meer dan welkom. En daar zorgde Marva voor in 1975 met Oompala Papero. Dat een van haar grote hits zou worden en dat veel Vlamingen immers nog altijd en met veel goesting luidkeels kunnen meezingen. Marva was een kind van de zee, geboren in Vlissegem, nu De Haan en opgegroeid in Blankenbergen. Ze debuteerde in 1963 op haar 20ste met Geef me nog een kans en groeide in de jaren 60 en 70 uit tot de Dana-winner van haar generatie en tevens de vrouwelijke tegenhanger van Wiltura. De muziek en tekst van Oompala Papero waren van de hand van de veelgevraagde tekstschrijfster Nelly Bijl en Marva's producer Jean Kluger, met wie ze begon samen te werken nadat Rocco Granata al veel van haar eerdere hits had verzorgd. In 1980, en na meer dan 20 LP's en tal van hits, kondigde Marva aan te stoppen met haar zangcarrière omdat ze zich wilde toeleggen op de opvoeding van haar zoon. Daar is ze nooit op teruggekomen, omdat ze naar eigen zeggen niet in een comeback geloofde. Van Oompala Papero werden ook versies in andere talen gelanceerd, onder meer in het Spaans, en het werd bovendien ook diverse keren gecoverd, onder meer door Laura Lin. In 2006 werd Marva opgenomen in de eregalerij van Radio 2. Marva en haar liedjes behoren ongetwijfeld tot

wat stond er vandaag in 1996 op nummer 1? Wel, in 1996 braken de Spice Girls wereldwijd door met hun debuutsingle Wanna Be. Het nummer werd een gigantisch hit, stond 7 weken op nummer 1 in Groot-Brittannië en maakte van de dames in één klap wereldsterren. Wanna Be groeide uit tot het item van hun bekende girl power. Dus voilà, dit stond vandaag in 1996 op nummer 1.

Als je van muziek uit de jaren 70 houdt, wel, dan heb ik goed nieuws voor u. Want zo dadelijk is er Danny Marcelis in de mix met zijn 70Z7. Wij besluiten met deze hier. We eindigen in schoonheid eigenlijk met Godly and Cream en Cry. Maak er een fijne zaterdagavond van en graag tot morgen.

0: Precies, een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Donnie Marcellus.
5: 70s at 7.

0: Vies, een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
5: 90s

0: Het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Mike Van Bruges, presenting Over 40 Years of Beats and Dreams.

FM Rouge, presenting over 40 years of beats and dreams.

0: Het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.